wijken, Kiki Mickey. Iemand ooit in alles wijken, Kiki Mickey. Jan moet doen met olie hel, Kiki Mickey. Olie min en mooi bel, Kiki Mickey. Kijk zal uwe lijken, Kiki Mickey. Ja, praat al gewoon nog kijken, Kiki Mickey. Ja, goeie wiegman zat als alle, Kiki Mickey. Kolen middag in ons kalle, Kiki Mickey.